0: heeft, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend. En dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht helders. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: nieuws. Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammes loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK-exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauw alge komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Djevrev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Djevrev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Radio Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan. Maxima dan rond de 32 graden en dat is voor heel de week zo.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

This is great balls of fire!

0: nieuws.
1: Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammes loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK-exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Radio Flat, meer bericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingenen. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingenen was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend. En dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammes loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK-exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauw alge komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Djevrev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Djevrev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Radio Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend. En dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
0: Radio Oost-West.
4: Go West.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Radio Oost West. Nieuws. Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaere bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TED zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw. Radio Oost-West. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snikheet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren.
0: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de Leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de Leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Een heel goede morgen allemaal. Het is 3 minuten over 10 uur op deze zaterdagmorgen. Deze 11e juli vandaag, feest van de Vlaamse gemeenschap. De hoogste tijd voor Vraag maar aan op alweer een tropische zaterdag. Niet waar, Cindy?
1: Goedemorgen, Geert.
0: Goedemorgen, ja, Cindy.
1: Inderdaad, heel warm. En ik denk dat het alleen maar warmer gaat worden naarmate dat de dag gaat vorderen. Dus,
0: ja, tropische dagen. Kan jij een beetje tegen die warmte?
1: Eerlijk, nee. Nee. Ik heb liever zo een paar graden minder. Gisteravond heb ik buiten gezeten en dat was zo zalig. Eigenlijk van temperatuur echt super. En zo die wind die daarbij was, dat, ja, gisteravond top. Maar zo vanaf het moment dat dat boven de 25, 26 graden gaat, hoeft dat echt.
0: Ja, ik denk dat dat voor iedereen heel wat minder mag. Maar we moeten nog een paar dagen doorheen spartelen tot eind deze week nog.
1: Ja, ik wou juist zeggen, ik heb ook deze morgen gehoord tot eind deze week. Dus ja, het is toch wel nog even dat we...
0: Zeker nog tot donderdag moeten we op onze tanden bijten.
1: Ja.
0: Goed zo, vraag maar aan. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hopelijk onze luisteraars ook. Ze kunnen bellen op 051 48 49 50.
1: Of een mailtje sturen info@radioostwest.be. Ofwel nog altijd via de website ook www.radioostwest.be. En daar ga je ergens zo te velden. Vraag maar aan, knopje vinden. En daar kan je je verzoekje achterlaten voor ons.
0: Ik zou zeggen, laat die verzoekjes maar komen. En Cindy, het is 11 juli.
1: Ja.
0: Viering vandaag, feest van de Vlaamse gemeenschap. Ik heb daarvoor natuurlijk een nummertje klaarstaan.
1: Ik zie hem klaarstaan.
0: Ja, en hoe kan het ook anders? Ja. Vlaanderen de Leeuw, hier is Willy Sommers.
2: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt

0: Vlaanderen, ja, sorry.
1: Ja, zeg maar, Geert. Zeg maar.
0: Vlaanderen de Leeuw van Willy Sommers, dat nummertje, dateert ook al uit 1984.
1: Ja, en het doet mij zo'n beetje denken, als je zo die films ziet, uit de middeleeuwen, met die ridders en die zwaarden, en ja, voordat ze zo op het gevecht gaan. Ja, het doet mij daar wel aan denken, eerlijk gezegd. Maar dat is al wel de insteek
0: geweest. Zullen natuurlijk nog heel wat festiviteiten doorgaan vandaag, omtrent 11 juli.
1: Jullie
0: gisteravond ook in Tielt was het met Wim Leys. Gisteravond,
1: ja,
0: dus met zijn Nederpopband. Dat zal ook wel goed geweest zijn. Maar ja, en gisteravond zijn ook vele festiviteiten aangepast, hè, naar aanleiding van het voetbal.
1: Ja. Ja, we gaan een keer even luisteren. We hebben iemand aan de lijn, of dat hij ook gisteravond gekeken heeft. Hallo, goedemorgen.
2: Ja, nou, goedemorgen.
1: Nou, dag. Zeg
2: nog.
1: Zeg
2: ja,
1: nog
2: niet. Daar zijn ze weer vandoor aan Bruin en Kiske.
1: Ja.
2: Ik ben nu al dat daar ook niet.
1: Ja, zeg, kunnen jullie daar een beetje tegen, José?
2: Hé?
1: Kunnen jullie daar een beetje tegen?
2: Oh ja, ik had meer noes. En ook meer noes niet moeten. En wat kruppen daar onder een boom en de schouwen.
1: Ah, maar het groot gelijk. Ja. En veel drinken, hè?
2: Hé?
1: Veel water drinken.
2: Ja, ja, ze willen alleen maar in, moet je alleen de vessen poepen erin.
1: Zeg een keer.
2: Ja.
1: Zeg een keer, José. Aan wie ga je allemaal de groetjes doen?
2: Ja, ik zeg ooit die hongers. Ik zou graag een plaatje draaien voor mijn vrouwke.
1: Ja.
2: Ook voor mezelf. Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voor zakken in de priem. Ook voor Jeannette Major, dat is mijn vrouwenzorg.
1: Mm-hmm.
2: Ook voor Christian de Buis, ook voor Erik Spriet en zijn vrouw Rita, ook voor Heer Madoe en zijn vrouw Mariana, ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette, ook voor Gerard Schoonaert en de vrouw Denise, ook voor Wifi Bertram en zijn vrouw Diana, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, ook voor Petanka en haar man, die had Ludit, was een plaatje aangevraagd. En ook voor immens team, die door is komen naar Roos, voor ons te rondeeren. En ook voor jullie als Oost-West-team.
1: Ah, dankjewel. En wat ga je vandaag nog doen met dat weer? Onder de boom kruipen?
2: Waar gooi je een nusbloem naar de koskie?
1: Ah, ja.
2: De koos ziet er nog in de streken.
1: Ja.
2: Van vroeger allemaal wagen. Jij weet de wagen van jou. Ja, ik zei, kijk, ook dat zie, ben daar nog eens in met de bus.
1: Ah, kijk.
2: Ja.
1: Nostalgie.
2: Ja.
1: Ah, wel. Kijk, uw plaatje staat klaar. Je vroeg Roy Orbison met Blue Bayou aan.
2: Ja, dat klopt, jongenske.
1: Ah, wel. Geniet ervan.
2: Ja, ik ga dat doen.
1: Dankjewel voor het verzoekje, José.
2: Ja, en bedankt.
1: Dag.
2: Ja.

0: Ja, het is toch een mooie. En ondertussen hebben wij iemand aan de lijn. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Radio Oostwaard.
0: Dag, Nonkel Jeff, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: En het is een mooie, hè?
1: Het is mooi weer, hè. Mooi, gewoon mooi, mooi. Maar een beetje te warm voor ons.
0: Ja, dat moet je erbij nemen. Jammer genoeg.
1: Voor de ene is goed, voor de ander niet, ja.
0: Ja, ja. Maar ik denk zo die temperaturen boven de 30 graden, dat voor de meeste mensen toch wel niet zo gemakkelijk is om mee om te gaan. Ik ga het zo zeggen, hè. En zeker als de mensen dan al een beetje... Ja, het is voor niemand eigenlijk gemakkelijk, maar zeker als je dan een beetje op leeftijd bent of in een gevoelige groep zit, is het toch altijd wel heel belangrijk dat je veel water drinkt, uit de zon blijft.
1: Ja.
0: Proberen van zo goed mogelijk je koel te houden, wat dan niet altijd evident is natuurlijk, hè.
1: Ja, hoor.
0: Ik heb gehoord dat jij gisteravond iets gedaan hebt... Je hebt mij daar juist verteld dat je gisteravond naar de voetbal gekeken hebt.
1: Ja, ik heb naar de voetbal gekeken. Ik heb Tante Mariatje.
0: Ah, is het ook
1: Tante
0: een...
1: Tante Mariatje zei direct, België gaat verliezen. Want de Spanjaarden spelen vriesterk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar, kijk, ze hebben een mooi parcours afgelegd.
1: Maar ze hebben goed gewerkt, wij dan niet,
0: ja.
1: Hè?
0: Ah, wel, ze hebben een mooi parcours afgelegd.
1: Ja. Ik zou graag dat plaatje willen opnemen voor Tante Maria.
0: Ja.
1: Voor mezelf ook.
0: Ja.
1: En voor zijn in tak.
0: Ja.
1: En de oliebolders.
0: Ja.
1: De twee zieke mensen die we hebben in onze club.
0: Ja.
1: Veel goede steun ook.
0: Ja.
1: En voor de kinderen, kleinkinderen, nachtenkleinkinderen die hebben dan niet een kozijn. En voor al de luisteraars. En ook voor Radio Oost-West-team. En vooral de zieke mensen. Heel zieke mensen.
0: Ja.
1: Wil ook een beetje steun.
0: Ja, maar dat... Jij denkt altijd aan die mensen, hè, onkel Jeff?
1: Ik denk er altijd aan.
0: Ja. Ja. Dat is mij al opgevallen.
1: Omdat
0: elke keer...
1: een ziek meisje had, maar ze is gelukkig gestorven. Maar ik denk er altijd aan.
0: Ja. Wel, maar dat is heel mooi van jullie om daaraan te denken.
1: Ja,
0: en,
1: hoor.
0: Je had de laatste hit van...
1: Kunnen we dat niet meer doen, hè?
0: Ja, ja. En ik vind het zo mooi dat je daar telkens ook een plaatje voor aanvraagt. En vandaag was dat de laatste nieuwe van Laura Lin. Met gesloten ogen.
1: Ja.
0: Wel, kijk, die staat klaar voor u.
1: Ja, dank u wel.
0: Alsjeblieft, dank u wel voor het verzoekje.
1: Radio West Team.
0: Dank u wel.
1: Met mooie muziek.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag nog.
1: Ja, ja.
0: Dank u.
1: Ja, da.
2: Radio Oost-West.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Met gesloten ogen van Laura Lien staat ondertussen nog altijd genoteerd in onze Mediamix Top 20. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2 met een nieuwe aflevering.
1: Mogen wij het dan nadien verwachten op het Foodtruck Festival?
0: Ik ga eens langskomen. Ja,
1: ah,
0: ja,
1: super, ja, ja, super, ja, super, ja. Super.
0: Ik kom eens langs morgen. Misschien in mijn zwembroek. Wat zou heet zijn morgen.
1: Ja, wel, ik weet dat Patrick ook niet zo'n fan is van de warmte.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we daar met twee gaan zweten. En we, met vier eigenlijk, want ook Geert de Ketelaar gaat mee met ons voor de techniek. En ook Frank van Vlaanderen gaat mee met ons.
0: Okay. Ja,
1: dus,
0: tof,
1: Ja.
0: Hopelijk staan jullie, of staat Camille daar een beetje in de schaduw morgen?
1: Wel, als die staat waar dat ik denk dat die gaat staan, dan gaan we niet veel schaduw hebben.
0: Oei.
1: Maar ja, wie weet hebben we een nieuwe plaats gekregen en valt het nog wel mee. Maar anders gaat het een beetje bakken en braden worden.
0: Ja, voor iedereen denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Goed, ondertussen 20 over 10 geworden. Mocht je nu pas ingeschakeld hebben op deze zaterdagmorgen. Welkom, dit is Vraag maar aan met mezelf, Geert van der Zanden en Cindy. Bellen kan je op 051 48 49 50.
1: Of via mail info@radioostwest.be. En natuurlijk ook kunnen we via de website gaan. Heel veel verzoekjes eigenlijk altijd via de website. Dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is
1: dus
0: tof.
1: Dat is een heel gekende weg, www.radioostwest.be.
0: Goed, we gaan ondertussen een nummertje draaien uit 1977. Hier is BZN met Sevilla.

0: Sevilla. Ooit al geweest, Geert?
1: Nee. Nee. Jij wel?
0: Nee. Nee. Nog nooit niet geweest. Als ik me niet vergis, is dat Spanje nog, dacht ik. Hè? Maar ik weet nu niet...
1: Sevilla.
0: Ja, ik dacht Spanje. Ergens.
1: Ja, ja.
0: Dus Barcelona heb ik wel al gedaan. Maar Barcelona was zelfs mijn eerste vliegtuigreis.
1: Barcelona heb ik ook al gedaan, ja.
0: Ja. La Sagrada Familia?
1: Ja, maar het was een dagtrip, dus met een autocar. Maar veel hebben we niet gezien, want het was veel, veel te heet.
0: Dus, oei, ja, daar ook al.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik weet, wij zijn een paar jaar geleden, ik en Jan, geweest zo in de februari maand. Februari, maart, zalig.
1: Dan zijn de temperaturen waarschijnlijk al wat draaglijker.
0: Rond de 20 graden. En ik weet dat Sander ook in de zomer geweest is. En hij zei, oh ja, het is hier 40 graden. En dan had ik zoiets van, ben ik zo content dat wij, dat wij in februari geweest zijn. Zeker als je zo geen zonneklopper of niet zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeker de moeite. Als je ooit de kans hebt, Geert, om te gaan voor een paar dagen, moet je zeker een keer naar die kerkkathedraal. Het is echt heel hoog, heel groot, heel speciaal.
1: Immens groot, hè? Ja, inderdaad.
0: Een bouwwerk van ettelijke jaren al ondertussen. Ja. Dus... wij hebben deze morgen ook telefoon gekregen van natuurlijk ons Ria uit Sint-Lois Vijven. En weet je, Geert, zij is zo'n grote fan van ons programma Sandra, Rozen voor Sandra. Want daar worden heel veel accordeonplaatjes in gedraaid.
1: Ja, zondagmorgen tussen 8 en 10 door onze collega samengesteld Jode Groot.
0: Ja, en ze is vol lof over de accordeonplaatjes. Ze zegt, elke keer als ik luister, het is altijd wel hele mooie muziek. Dus een dikke pluim voor Jo, voor zijn muziekkeuze daarin.
1: Ja, zeker.
0: Dus, en ze vroeg vandaag ook de accordeonplaat aan van The Sunsets als de nacht verdwijnt. En zij doet de groetjes aan de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana Sint-Lois Vijven, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En heel speciaal voor Karintje uit Samen Wakken.
1: Goed, we gaan het zometeen op jullie laten afkomen. Maar eerst dit.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.

0: De herkenbare deun hè, van Jan Smit.
1: Inderdaad, ja.
0: Zonder de zang natuurlijk, hè, maar wel heel mooi. Hè. Wij hebben een andere jonge heer klaarstaan. Allee, jong, ja. We gaan dat nog jong noemen. Ik behoor tot dezelfde leeftijdscategorie. We gaan dat jong noemen. En dat is namelijk Meteor met Dit is wat mijn mama zei. Vorige week hadden wij problemen met de radio, maar die problemen die zouden nu momenteel opgelost moeten zijn. Dus ik denk dat de mensen ons terug vrij duidelijk moeten kunnen horen en dus niet aan de mensen hun radio ligt.
1: Nee, ja. Maar je hoort het nu ook, het is weer helder.
0: Loopt terug op wieltjes. En het was Francis die inderdaad ook hoopte dat het snel kon opgelost worden en hij doet de groetjes aan zichzelf en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En dat komt van Francis uit Zulten.

0: En mama zei...
1: En mama zei zoveel, hè.
2: Ja.
1: En luisteren naar de mama is meestal wel goed, zeker, hè. Denk ik dan. Naar mama luisteren.
2: In de meeste gevallen wel, hè.
1: Ja. Wel, als je naar mama luistert, dan moet je misschien niet alleen gaan. Hè? Want dat is de volgende die klaarstaat van Wiltura. En dat is een verzoekje van Mark Tijdgat uit Waardegem. En hij doet de groetjes, of hij had het liedje graag gehoord voor zijn beste vriendin en voor zichzelf. En hij schrijft er ook bij, bedankt voor jullie inzet en voor medewerking. Maar ja... Dat is heel graag gedaan. Daarvoor is Vraag maar aan de Regie.
2: Tuurlijk, daar doen we het voor.
1: Jullie vragen en wij gaan draaien.
2: Wilt u dat?

0: alleen gaan. En wie dat blijkbaar ook alleen gaat, Geert, ja? zijn Meteor en Céline van Oitzel.
1: Ja, wat horen wij hier net? ja. Breaking nieuws?
0: Ja, want ik had deze morgen nog niet echt op mijn... nog niet echt nieuws gehoord of gelezen. En het was onze collega Jan Space die ermee naar boven kwam dat ze uit elkaar zijn.
1: Ja, dankjewel dus, Jan voor het berichtje vanuit... Vanuit jouw vakantiebestemming.
0: Ja, dus ik verschiet er eigenlijk wel een klein beetje van.
1: Ik ook eigenlijk, ja. Wie had dat gedacht? Ik dacht dat het een sterk koppel was.
0: Ah ja, maar blijkbaar, ik heb dan een beetje opzoekwerk gedaan. Blijkbaar lagen de interesses en de toekomstbeelden een beetje, of de persoonlijke wegen een beetje anders. En liepen ze niet echt samen. En in de beste verstandhouding, zonder ruzie, zonder een derde partij of dergelijke, zijn ze uit elkaar gegaan.
1: Ja, dus, jammer. Ik vond het nogthans een mooi koppel.
0: Ja, maar als het niet lukt, dan is het beter van elk alleen te gaan. En de mooie momenten mee te nemen dan. Hè,
1: inderdaad.
0: Mooie momenten. Ik denk dat heel veel mensen met de Engelbewaarder al heel veel mooie momenten gehad hebben. Hè. Ik heb het dan natuurlijk over de Engelbewaarder in de versie van Marco Schuitmaker. Het is een verzoekje van Ronnie uit Olsen. Hè. En wij zitten hier en wij hebben het over de warme temperaturen. Maar in Spanje bijvoorbeeld zijn er momenteel hevige bosbranden. En blijkbaar heeft Ronnie vrienden die daar wonen of die daar zijn op dit moment. En hij heeft momenteel nog geen nieuws mogen ontvangen van hen.
1: Oei, ja.
0: Ja, dus wij duimen en hopen mee samen met Ronnie dat alles snel onder controle is. Mm. En dat hij zijn vrienden snel mag horen dat hij toch weet hoe het daar zit en hoe het daar gaat. Hè.
1: Ja, maar het is bijzonder erg. Hè? Als je het beelden ziet in het nieuws. Ja, zelfs gisteravond bij het begin van de match tussen Spanje en onze Rode Duivers was er een minuut stilte. Ja.
0: Het is ook iets dat je niet zomaar kan tegenhouden. Hè. Een keer dat gestart is en het is droog en het heeft het materiaal en de voeding om te kunnen woekeren, dan is het een hele moeilijke zaak. Dus Ronnie, wij hopen samen met jou dat alles in Spanje daar heel snel...

0: onder controle is. En hij doet ook de groetjes aan Martine de Smet uit Zulte, aan haar dochter Charlien, aan Charlien haar man en de kindjes, aan Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, Mieke uit Olsene, Julie van Hamme, de verpleegster uit Olsene, en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En hij schrijft er ook nog bij: jammer dat de rode duivels eruit liggen.
1: Ja, jammer maar helaas. Goed, Marco Schuitmaker komt er zo meteen aan na dit.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Marco Schuitmaker met Engel Bewaarder. En Cindy, wist je dat er ook een nieuwe versie is van Sascha en Davy?
1: Nee, dat
0: mooi,
1: wist
0: hoor.
1: Ik niet.
0: Mooi. En het begin is alvast heel mooi. We gaan even luisteren.
2: Duizenden

0: Mooi, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Twee prachtige stemmen, ja. Sasha en Divi. En hun versie van Engel Bewaarder.
1: En gaan wij die ergens tegenkomen morgen?
0: Misschien. Ik ga nog niks verklappen voor wat betreft Mediamix Top 20. Ja, morgen luisteren tussen 12 en 2.
1: Well, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Danny Christian met Mijn Rosanna staat klaar. Graag een plaatje voor radio-oma Hilda van de Wegen, kinderen en kleinkinderen en alle bewoners van het rusthuis Dekendalas. Ook voor het personeel daar en nog speciaal voor Gabriel en Erna. En ja, het fantastische Radio Oost-West-team bedankt voor elke week die mooie muziek. Maar ik ga daar een kanttekening bij maken, want dat komt van Joost en Darlien uit Tielt. Ik ga daar een kleine kanttekening van maken, want als zij bedoelen voor de mooie muziek op dit uur, dan is dat enkel en alleen de verdienste van de luisteraar, zeg Geert.
0: Ja, zeker weten. Elke week op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 1 zijn de luisteraars de baas.
1: Ja, dus eigenlijk is dat het is voor ons, wij draaien, oké, ça va. Maar de keuze komt van de luisteraar. Dus alvast hartelijk dank voor al die verzoekjes die we elke week mogen binnenkrijgen. En jij staat klaar, hè, onze Danny?
0: Ja, Danny Christian, die ook al een keertje te gast was op het Oost-Westfeest. Het jaartal ben ik vergeten. Ik denk zo, ja, denk toch dat het al 3-4 jaar geleden is.
1: Ik heb het niet geweten, in ieder geval. Dat weet ik wel.
0: Ja, ik weet,
1: het is zeker al een jaar of 3-4 jaar geleden,
0: ja, alleszins. Hier is hij met Mijn Rosanna.

0: Rosanna. Chans dat het niet het liedje van onze Jan is, hè? Want Rosanna van Bourgeois, dat is ook een liedje, hè?
1: Ja, ja. Ik weet het.
0: Maar ja, ik weet zelfs niet of dat de buren hier aanwezig zijn, de koetjes. Dus we gaan het zo laten. We hebben een verzoekje klaarstaan van Ivan uit Wingenen. En het is een plaatje voor Christine Buik. Wij wensen Christine een spoedig en goed herstel toe met de goede zorg van haar man Freddy, lukt het wel. En dat komt ook van Christine en Ivan. En zij vroegen een plaatje aan van Semino Rossi en we hebben gekozen voor Rood zijn de rozen.
1: Goed, dat komt er zo meteen aan. We gaan richting 11 uur ook, Cindy.
0: Ja, ik zie het. Dat eerste uurtje is echt wel voorbij gevlogen.
1: Ja, zo meteen.
0: Ik zie hier nog van alle verzoekjes liggen. En ik denk dat we iemand aan de lijn hebben, ook voor het straks na het tijd zijn. Dus het is nog goed gevuld. Maar er kunnen zeker en vast nog verzoekjes bij. Op het nummer 051 48 49 50. En ook via de website www.radioostwest.be of gewoon info@radioostwest.be een mailtje sturen naar ons.
1: Oké, tot straks na het tijd zijn en ook het weerbericht voor het tweede deel van Vraag maar aan.

0: altijd weer de mooiste muziek? Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Radio Oost-West.
4: Nieuws. Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaere bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TET zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snikheet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren.
0: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.
1: Radio Oost-West.
5: Ja, even, dat is dan natuurlijk. Hè. Als je live gaat, dan werkt de computer soms even niet mee. Maar ik denk dat het in orde gekomen is, Geert. Ja?
6: Ja, inderdaad. Het was even, maar het staat klaar. Het is trouwens een man die zal optreden volgend jaar op het volgende Oost-Westfeest. Namelijk Gunter.
5: Het zal niet optreden zijn door hem, denk ik. Het is de papa nog.
6: Het is de Louis met Christine.

0: Dat was een ouwertje, ja. Ja, sorry van daarnet, maar het moest een beetje vlug gaan. Ik zag het, ik zag Neefs staan. Ik dacht dat het Hunter was, maar het was wel degelijk de papa.
1: Geen probleem.
0: Louis Neefs met dus Christine. En dat is eigenlijk een nummer van Wilferdi. Christine.
1: Ja, wel, ik zou er eerlijk gezegd niet de stem van Louis Neefs in herkennen. Hij doet mij aan zo van die Amerikaanse crooners zo een beetje denken als ik het zo hoor.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik zou niet direct denken van, oh, dat is iets voor, dat is iemand Vlaams die het zingt. Dus een heel geslaagd nummer, vind ik wel.
0: Inderdaad.
1: Wij hebben iemand aan de lijn. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is Dirk uit Kuurne. Ja, als je geluisterd hebt, ik had hem
1: wel
2: herkend, Louis Neefs. Ik had hem herkend.
1: Ja, maar misschien komt dat ook een beetje omdat ik zie hier het jaar 69 staan. En ik moet eerlijk toegeven, het tijdperk Louis Neefs is een beetje voor mijn periode. En ja, ik ken het wel, maar uit andere songs. En natuurlijk meestal ook Nederlandstalig. Dus misschien
2: ja, maar
1: is
2: dat
1: een beetje.
2: Dat wist ik ook niet, dat hij er was van. Dat wist ik ook niet.
1: Okay.
2: Dat
1: is, Voilà.
2: Maar ja, Louis was van veel Martin Thuis, en het Duits. En
1: Ja.
2: Deed van alles, hè.
1: Wow. Jij had een ander verzoekje, hè, David?
2: Ja, van een zangeres uit, als ik het niet vergis, uit Wales, maar ben ik niet zeker dat het een Welsche zangeres was, Bonnie Tyler.
1: Ze was in ieder geval, ik dacht dat ik hoorde dat ze inderdaad wel Brits was. Maar van welke streek ze juist
2: Wales,
1: kwam?
2: Maar ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Mm-hmm. En dacht van dat hier iets te hard ligt te draaien, moet niet altijd stoot, ik weet van op de hart zijn.
1: Nee, en ook haar stem is wel, die heese stem is wel super uniek voor haar.
2: Ik heb er ooit eens een verhaal over gehoord, ik weet niet of dat waar is, maar ze moest een keer geprikt worden aan haar stembanden en ze moest zwijgen.
1: Ja.
2: En ze heeft niet gezwegen blijkbaar en dat zou, als het ware, zien die rauwe stem zou, vandaar een beetje komen.
1: Ja, ik heb dat verhaal ook zien of horen passeren deze week in het nieuws. Dus ik denk dat het waar is.
2: Want dat nummer Hardik is uit 76, als ik niet vergis. En ik heb het ooit eens op een bepaalde zender, jaar of 10 geleden, dat ik dat verhaal hoort.
1: Ja. Ja, dus, het heeft inderdaad te maken met haar stembanden en een operatie die ze gehad heeft. Heb ik deze week in het nieuws zien passeren ook. Dus,
2: ze heeft mooie nummers gemaakt. Hè. En, is ze niet naar het Songfestival geweest ook over enkele jaren?
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Zij heeft ook meegedaan daarvoor. Dus,
2: Inderdaad. Ja. Het heeft wel geen potten gebroken, maar...
1: Ja, maar ze deed het toch. En ik heb gehoord dat ze zelfs nog tot enkele maanden geleden nog steeds optrad.
2: Ja, ze trok nog op. Zeker en vast. Ja, zeker en vast. Kijk. Maar ja, een darmoperatie. Aan een darm moet nog geopereerd worden eerder dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: En dat leek goed te komen, maar dat is weer toch niet meer goed gekomen, blijkbaar.
1: Ja, complicaties bijgekomen, blijkbaar.
2: Ja, blijkbaar. Dus, er was niet zoveel mensen. Nee, die sterren, wij vergeten dat soms. Maar zoveel mensen zoals jou en ik.
1: Ja. Er is jammer genoeg is dat iets waar dat iedereen ooit eens voor staat.
2: Ja, zeker en vast. Ja. En wij vergeten soms, ik weet nog wel, toen dat Lutura stopte met zingen, was het net alsof de wereld verging.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, die mensen worden ook ouder. Het zijn ook stervelingen zoals jou en ik, hè.
1: Ja,
2: en dan worden mensen vaak vergeten, hè?
1: Ja, dat is een feit. Maar kijk, ze gaat sowieso in haar muziek blijven verder leven.
2: Zeker aan vast. En die muziek blijft, hè. En het is een mooi nummer ook. En ja, ik geloof dat het nummer 50 jaar oud is, als ik me niet vergis.
1: Ik zie hier bij ons staan 77. Dus ik denk, 76, 77 zal misschien een randje-kantje geweest zijn.
2: En ik dacht van nog een keer boven te halen.
1: Ja, wel. Is dat klaar voor u, David?
2: Ja.
1: En ik zou zeggen, geniet ervan. En we gaan naar herinnering om deze man
2: te
1: leven.
2: Zeker en vast. En allemaal een fijne week. En een fijn weekend.
1: Dank u wel voor jou ook, David.
2: Dank u wel.
1: Dank u.

0: de immer gekende stem van Bonnie Tyler. En nog een stem die we eigenlijk uit de duizend gaan herkennen, die hebben we momenteel aan de lijn. En als ja, de mensen die eigenlijk regelmatig luisteren naar ons, die weten dat eigenlijk, als we zeggen de Lex Harding van Radio Oost-West, dan weet iedereen het. Hallo, goedemorgen Dennis.
1: Goedemorgen, rechtstreekse straalverbinding vanuit Waregem.
0: Ja, goedemorgen. Is het daar ook zo warm of valt het nog mee?
1: Ja, we zitten in dezelfde lijn van jullie regio en dat is dat we rond de 30 graden ook zullen draaien vandaag.
0: Ja, en is dat goed voor u of zegt je van, mag toch een beetje minder?
1: Het mag een beetje minder, zoals voor iedereen, denk ik. Het wordt, ja, we worden er iets verdraaglijker tegenover, maar ik denk dat we toch iets mindere temperaturen wensen.
0: Ja, en ja, ik heb het daar juist al gezegd, hè. Als jij belt, jij belt altijd zo met liedjes die we meestal niet terugvinden, zomaar in ons systeem. Wij moeten zo een klein beetje verder gaan graven meestal bij jou. Welk liedje heb je vandaag voor ons gevonden, Dennis?
1: Wel, ik wou het hebben over een artiest, Leroy van Dijken, met het nummertje Walk On By.
0: Ja.
1: En ja, het verhaal daar rond is dat Leroy van Dijken eigenlijk Frank van Dijken is.
0: Ah.
1: En zijn ouders zijn geëmigreerd naar Amerika.
0: Ja.
1: En hij was een gigantische goede gitarist, want hij was een van de trendsetters van de elektrische gitaarmuziek.
0: Ah.
1: En ik dacht Frank van Dijken, ja, ik ben van België, dus ja, ik dacht ik ga maar een artiestennaam kiezen die iets meer Amerikaans klinkt. Ja. En daarom is hij voor de artiestennaam Leroy gegaan.
0: Ja, wel, ik moet eerlijk zeggen Dennis, als je tegen mij zei Van Dijken, ik dacht, ik zeg ja, dat gaat Vlaams of Nederlandstalig zijn, maar ja, ik was dus compleet verkeerd.
1: Ja, ja, maar het is oer-Belgisch, want Van Dijken is geschreven met D-Y-K-E, geen C ertussen en ook geen Van Dijk, want dan is dan het meer Nederlands.
0: Ja.
1: En vandaar dat het Belgisch is. En zijn grootouders zijn destijds geëmigreerd naar Amerika om daar in de veehandel te beginnen.
0: Ja.
1: En daar heeft hij als kleine jongen ook veel mogen helpen op de ranch.
0: Oh,
1: en het was in die mate dat hij niet meedeed aan het tourcircus om van het een naar het ander in Amerika rond te toeren. Hij heeft zeer regionaal gebleven.
0: Ja.
1: En in Indianapolis was zijn grootouder te thuis. En ik kon het niet, ik kon het niet aan om de vele vluchten en het wegzijn van thuis. En omdat er veel te veel werk was op de ranch en daar heeft hij daar veel van gehoord. Maar hij heeft een paar prachtige nummers uitgebracht en is dan ook niet gigantisch internationaal gegaan, maar heeft hij dan overgaan tot country muziek, omdat dat ook meer regionaal gebonden was in Amerika. En het nummer Walk On By, daar hoor je ook gigantisch mooie gitaarmuziek en elektrische gitaar, want de hoeven van toen, Roy Orbison, Elvis Presley, Buddy Holly, die kwamen allemaal op het podium met een akoestische gitaar. En daar plots kwam een Belgisch jongetje met een elektrische gitaar. En dat kun je hier ook niet goed horen voor het nummer van de jaren 60.
0: En ben je daar niet opgekomen omdat José deze morgen Roy Orbison heeft aangevraagd? Of zat hij zo al klaar?
1: Is dat zo al klaar? Omdat ik dacht, ja, de jaren 60 is iets die iedereen aanspreekt. En ik luister praktisch de ganse de week naar jullie radiozender en dan moet ik gigantisch goed luisteren om een liedje te kiezen die nog niet is gespeeld in de loop van de week.
0: Ah ja, kijk, dus het is een uitdaging ook voor u.
1: Ja, en ik ben er weer geslaagd om een liedje te winnen die deze week nog niet is, want jullie hebben, zoals Jan vorige keer zei, jullie hebben een prachtige muziektuinman die de platen selecteert die in de loop van de dag gespeeld worden.
0: Ja.
1: Veel respect voor deze persoon.
0: Wel, we gaan die complimenten zeker overmaken en als hij luistert gaat hij ze zeker gehoord hebben. Dus dat gaat zeker goed terechtkomen. Kijk Dennis, jouw plaatje staat klaar en ik zou zeggen geniet ervan. Fijn weekend.
1: Dankjewel en geniet van het elektrische gitaarmuziek die toen al voor de dag kwam in 1962.
0: Wel, dat gaan we zeker doen. Bedankt voor het verzoekje Dennis.
1: Dank u, bye bye.
0: Dank u, dag.

0: Inderdaad, de gitaar is inderdaad heel duidelijk hoorbaar. En ik zou zeggen, ja,
1: dat is
0: Dennis,
1: wel mooi, vind ik.
0: Ja, ik zou zeggen, Dennis, doe maar uw best om volgende week nog eentje te vinden die we nog niet gedraaid hebben. Hè? Want elke week haalt hij, ja, af en toe zit er zo'n keer eentje tussen die wel heel gekend is. Ja. Maar meestal haalt
1: hij. Heeft de week
0: wel,
1: de tijd om.
0: Ja, om het te laten bezinken en te groeien. En ja, hij moet ook niet ver zoeken, denk ik, soms ook, om bepaalde dingen naar boven te brengen of bepaalde verzoekjes eigenlijk uit, ja, ik ga niet zeggen uitvinden, maar mee te delen of mee te geven aan ons. Dus wel, wie dat ook niet moet doen, dat is Peter van Hulle uit Grammenen. Want hij vraagt Vlieg met me mee van zangeres Chancy aan. Hoi, hoi, lieve vrienden van Radio Oost-West. Het voetbaldorp in Grammenen sloot gisteren zijn deuren en er was voor de wedstrijd een geweldig optreden van zangeres Chancy, die zondag ook zal te zien zijn op de 12 regionale tv over gans Wallonië in Chanson Souvenir. Een wekelijks muziekshow. Oh, wacht. Ik ga even de persoon aan hold zetten. Dus het is een wekelijkse muziekshow van Baldo. En hij schrijft er ook bij, proficiat Chancy, en bedankt om nog maar eens naar Grammenen, mijn dorp, te komen. Zo hebben de mensen u eens in het echt gezien. Dus blijkbaar, denk ik, was het even geleden dat Chancy daar gepasseerd was. En ze schrijft er ook bij, in plaats van enkel en alleen de Chancy reclamecar die ze dan te zien krijgen. Wens elke luisteraar, radiomaker en de lieve Chancy een prachtig weekend toe. Groetjes van Peter.
1: Peter van Hulle uit Grammenen. En weet je, Cindy, telkens als Peter een verzoekje stuurt elke week, dan denk ik direct aan Grammenen. Want ik, ik heb er altijd gewoond. Ik heb daar mijn. Ik ben van deze. Dus ik heb altijd in Grammenen gewoond. Dus het was een dorpsgenoot van mij, Peter.
0: Ja. Wel kijk.
1: Heel lang geleden. Goed, Vlieg met me mee van Chancy komt er zo meteen aan. Maar eerst dit.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tot de laatste noot was
1: tot
0: dat.
1: Tot de laatste noot.
0: Ik stel mij dan de vraag waar dat ze naartoe vliegt.
1: Waar zullen
0: dat ze naartoe ja. Ja, we gaan dan een keer vragen. Hè. Maar als Peter nog een keer passeert bij ons hier in de bar met Hoogweg 16, gaan we dan een keer vragen waar dat ze dan naartoe vliegt.
1: Ja, zeker.
0: Wat dat haar eindbestemming is met het vliegtuig. Een andere bestemming, ik weet het eigenlijk niet, is het een bestemming, is dit, ik ken het echt niet, Havanana van Afrik Simon, of Simoni, of ik weet het niet hoe dat we het moeten uitspreken. Eerlijk,
1: ik denk Afrik Simon,
0: ja. Ja, het zou kunnen. Ik heb geen idee. Het is een verzoekje van Caroline Verkest uit Zwevenzeelen. En ja, ze zag dat het al iets over 10 was en ze stuurde van, hopelijk ben ik niet te laat. Nee, je bent niet te laat, Caroline. Het komt nog op de radio, want het is een plaatje speciaal voor moeder Hilda en ook voor alle luisteraars van Radio Oost-West en alle bewoners van het rusthuis waar moeder nu verblijft. En ja, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, Geert, laat maar los, want ik wil het weten. Ik wil het horen.
1: Afrik Simon met Havanana.

0: Ja. Dat was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik kende het niet, eerlijk gezegd. Kende jij het, Geert?
1: Ik heb het al gehoord, ja. Ja, ah, ja. Ah, Afrique Simon met Hava Nana. Maar, Cindy, misschien ken je deze man van zijn een iets wat bekendere hit.
0: Ja, die ken ik wel. Die ken ik wel.
1: Ramaya van dezezelfde Afrique Simon uit 1975.
0: Ja, inderdaad, die ken ik wel. Ja, ik heb zoveel muziek, mensen weten dat ondertussen van mij ook al, heel veel muziek, dat ik zeg van, ik ken dat. Maar ja, namen ontsnappen, uitvoerders ontsnappen mee, titels ontsnappen mee. Inderdaad, die ken ik wel. Die ken ik wel, Geert.
1: Ja, ja.
0: Ja, en wie dat ik ook ken, of wat ik ook ken, is het volgende plaatje. Dat is namelijk Het Vliegerke van Walter de Buk. En het is Anne-Ut Wielsbeke die deze plaat aanvraagt voor haar ventje Bruno, voor Frankie de Smul en kinderen, voor Ludwin, voor alle luisteraars en medewerkers van Oost-West. Ook voor ons, Geert.
1: Dankjewel.
0: Wij zaten er ook bij, speciaal. Ook voor Steven, voor onkel Jeff en tante Maria en voor Tatanka en Tom Dooley en voor alle eenzame mensen. Dus we gaan een keer luisteren waar dat vliegertje of vliegerke, ik ga het zo zeggen, ons naartoe brengt.
1: Ja, en daarvoor gaan we naar Gent, hè. Walter de Buk, de allerbekende, zeer gekend in Gent. En zeker, want aanstaande vrijdag beginnen de...
0: Ja, de Gentse feesten, ga ik dan maar zeggen. Ja, ik moet opletten, want ik heb zo mensen die ik ken en die gaan dan de Lokerse feesten. Maar ja, aangezien dat je zegt dat zij van Gent is, zijn het de Gentse feesten.
1: Ja, aanstaande vrijdag dus beginnen de Gentse feesten.
0: Tien dagen?
1: Tien dagen lang.
0: Tien dagen lang, ja.
1: Walter de Buk.

0: leven lang. Met vliegerke.
1: Ja, Walter de Buk was het met vliegerke. En de hetsebeesten die gaan wel zaterdag, vanaf 18 juli.
0: Ja, ja, inderdaad, dat is zaterdag. En 19, dan staan wij in Pittem. Kom jij ook?
1: Ik kom zeker langs.
0: Ja, ja, ik dacht het. Dat is nu wel iets dat je niet mag missen, hè?
1: Nee, nee, ik was er vorig jaar ook bij. En ja, het is heel tof. De artiesten komen dan na hun optreden komen dan een praatje maken in onze caravan, in onze kamiel. En kunnen foto's nemen. Ja, echt leuk.
0: Ja, ja. Het gaat de moeite zijn. En ik heb de spot al een aantal keren horen passeren. Het gaat de moeite zijn.
1: Het hopelijk is niet zo warm. Normaal gezien zou het iets minder warm zijn volgend weekend. Dus.
0: Ja, maar het is nog lang, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Het is nog een ganse week.

0: Wij hebben gekozen voor de versie van Jan Wuitens en Wendy van Wanten. En daar is ook een beetje een speciale reden voor, hè? Want op zaterdag 26 september, dan komt Trivocci, waar Jan Wuitens deel van uitmaakt, naar de wissel in Zwevenzeelen.
1: Zwevenzeelen, ja.
0: Ja, en hij komt dan samen met Michael Lanzo en Sven de Gent. Als Trivocci komt hij daar optreden. En ik zou zeggen, ja, voor mensen die het nog niet kennen, zoek het zeker een keer heel even op, de naam Trivocci. Ga zeker eens naar onze website kijken. Het is echt, echt, echt de moeite. Ik beloof het, echt waar. Het is een moeite om eens langs te komen. Het zijn prachtige stemmen, elk afzonderlijk, samen nog mooier. En ja, ik denk dat het niet meer hoeft gezegd te zijn dat ik eigenlijk echt wel heel grote fan ben van die drie mannen samen.
1: Ja, en dus, kaarten zijn nu al verkrijgbaar, hè?
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ze zijn verkrijgbaar via onze website, radioostwest.be. Ze zijn ook via de website van de gemeente Wingenen verkrijgbaar, want wij doen dat niet alleen, wij doen dat in samenwerking met de gemeente Wingenen, het optreden. En als het echt allemaal niet lukt, voor mensen die bijvoorbeeld geen computer hebben of dergelijke, in de reclamespot is ook het nummer van Jan te horen, zodanig dat wij de mensen echt wel kunnen verder helpen als zij graag langskomen. Wij laten niemand in de kou staan die dag.
1: Dus zeker niet vergeten,
0: ja,
1: 26
0: absoluut.
1: September in de wissel in Zwevenzeelen.
0: Ja.
1: Jan Wuitens en Wendy van Wanten, amigos para siempre.

0: Wat een stem, hè. Ja, Cindy, ik zou die mannen ook wel een keertje aan het werk willen zien.
1: Wel,
0: ja.
1: Heb ik je warm gemaakt, Geert?
0: Ja.
1: Wel, ik probeer dat wel, want het is inderdaad wel... Ik heb het al zondag ook gezegd voor mensen die naar de live-uitzending geluisterd hebben toen. Ik vind het heel jammer dat het een groep is. Ja, of ik weet niet hoe je dat juist moet omschrijven. Maar ik vind het heel jammer dat het niet in de gewone nationale platformen terechtkomt. Ik snap ook wel, iedereen heeft zo'n beetje zijn smaak. En er zijn andere artiesten die een veel breder publiek aanspreken. Maar ik denk, daarvoor hebben wij het dan. De lokale radio's om dan mensen zoals als hun en andere mensen die starten of die opkomen toch wel een klankbord te geven. En dat vind ik dan zo het mooie aan de lokale radio's die er zijn. Ja. En ik blijf het zeggen, ik blijf het herhalen. En hoeveel keren dat ik hier ook ga zitten tot september, ga ik het blijven zeggen. Het is echt de moeite om te komen kijken. Ja, je gaat niet teleurgesteld worden.
0: Ja. Dus zeker kijken op onze website voor de kaartenverkoop. Ik zou ook zeggen, wacht niet te lang. Hè, want,
1: ik heb daar juist ook gezegd, als er iets is, dat er ook een mogelijkheid is om contact op te nemen met onze collega Jan Space. En laat dat nu juist de collega zijn die wij nu momenteel aan de lijn hebben. Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, nu hoor ik iets. Hallo, hoort u mij?
1: Ja, wij horen jou.
2: Oh, dat is heel in de verte, hoor. Ik hoor u maar heel in de verte.
1: Oh, ja. Nochtans, wij horen jou heel goed. Of ik hoor jou toch in ieder geval heel goed.
2: Ik hoor u bijna niet, hoor. Ik ga af en toe wel luider zetten.
1: Ja.
2: Ik hoor u in ieder geval in de... Ik weet niet als ik wel te overkomen op de radio.
1: Ja. Jou horen we heel goed.
2: Voor u is het een beetje in de verte, maar goed. Groetjes van Sander en mezelf.
1: Ja.
2: Jan Space.
1: Ja.
2: Vanuit zonnige oorden in Nederland.
1: Ja. Wij hebben hier ook zonnige oorden, hoor.
2: Hoe zeg je alweer nog?
1: Ik zeg, wij hebben hier ook zonnige oorden.
2: Het is er ook warm. Ja, het is ook zonnige oorden. Ja, waarschijnlijk wel. We zitten nu momenteel... we hebben net een liter fles water gekocht, want het is ook dorstig weer. En nog een frisdrankje. En we gaan straks gaan varen op het meer. Hopelijk niet aardig varen.
1: daar zorg je zelf voor, hè?
2: Ja, uiteraard. Ja. Ik dacht, ik ga een keer de groetjes doen aan de thuisfront. En vooral veel succes wensen daar morgen op het Foodtruckfestival.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, mijn programma Muzikamenten donderdag wordt vervangen door collega Lieven.
1: Ah.
2: En Muzikamenten is het muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress.
1: Ja.
2: En daardoor, Music is a Medicine. Dat is een nummertje van Milk Inc. Hè.
1: Ja, dat is inderdaad de meest recente van Milk Inc. Ja.
2: Vandaar dat, dat we eventueel dat nummertje zouden, dat verzoekje zouden brengen. Ik zou zeggen, veel succes daar.
1: Ja, dankjewel.
2: In het warme Wingen, hè. vanuit het warme Nederland.
1: Ja, wel daar ook heel veel succes, hè. En ziet dat je er niet uitvalt, hè, uit de boot.
2: Oké, dankjewel.
0: Jan, en zeker niet vergeten te drinken, hè.
2: Ja, maar dat zijn we aan toe, hè.
0: Oké. Veel plezier dan nog.
2: Oké, dankjewel.
1: Salut, tada.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
6: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Ja, muzikamenten, dus donderdag met Lieven.
1: Ja, ja? Inderdaad.
0: Dat is wel altijd een keer een andere insteek. Ik merk dat wel als ik zo naar muzikamenten van Jan luister of ik luister naar die van Lieven. Het is hetzelfde en toch is het anders.
1: Ja, ja. Dus morgen zal er ook zal er geen...
0: Ja,
1: zo
0: jawel.
1: Toch, zo klonk het
0: zo
1: toen?
0: Zo klonk het toen is er
1: toch.
0: Ja, okay. Ja, dat wel. Dat wel. Dat gaat er
1: goed. Cindy, een vraagje... Ja. Ben jij een zwemmer?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, nee. Ja, ik heb zelfs wel twee waterratten zitten die super graag gaan zwemmen. En die dat ook regelmatig gaan doen. En die dat nu de komende week zeker veel gaan doen. 100% zeker van. Maar ik zit wel een keer graag in het water. Maar ik ben niet zo de fervente zwemmer. Alhoewel dat het wel heel gezond is voor jouw lichaam. Hè, dat je,
1: ja. Ik ben wel een zwemmer. Ik ben... afgelopen dinsdag nog gaan zwemmen in het stedelijk zwembad. Niet ver van mijn deur, kan te voet gaan. Dus, maar ik zou heel graag met dit hete weer zo eens willen zwemmen buiten. Zo, dat je lekker aan het zwemmen bent en dat het zonnetje...
0: Ja, de zon op je,
1: onder de zon, eindelijk in de open lucht. Ja, zou ik heel graag eens doen.
0: Ja. Zijn er eigenlijk? Want ja, ik ben daar niet in thuis. Hè. En ik weet eigenlijk ook niet, meestal als Jan en Sander gaan zwemmen, is dat meestal inderdaad ook wel binnen. Hmm. Dus ik weet eigenlijk niet of dat West-Vlaanderen heel veel openluchtzwembaden telt.
1: Ik zou het niet direct weten, maar er zijn er wel. Maar
0: er
1: natuurlijk,
0: sowieso wel zijn.
1: Met zo'n weer moet je het reserveren. En ja, met zo'n weer is dat stampvol. Hè. Is dat,
0: ik dacht, als ik mij niet vergis, dat Wielsbeek er een had.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Dat is het nu denk ik moeten sluiten omdat het de kosten zijn te hoog. En voor de beperkte tijd die ze maar kunnen open zijn. En ik dacht dus, ik denk dat het een openluchtzwembad, dat niet zo evident is om dat uit te baten. Enkel dat. Maar misschien dat er wel grotere zwembaden zijn waar er ook de mogelijkheid is om buiten te zwemmen. Dat kan zeker en vast wel.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb zo het gevoel dat je ergens naartoe wilt, Geert.
1: Ja, ik heb een nummertje klaarstaan. Als ik meteen aan dat nummer denk, denk ik ook meteen aan vakantie. Want dit nummer werd ook veel gedraaid een tijdje geleden als ik in Spanje was. Of het was in Torremolinos, geloof ik, een tijdje geleden. En ja, dat was daar een hit in de bars, zou ik zeggen.
0: Is dat dan omdat daar veel Nederlandstalige mensen
1: zitten? Het was een Hollands café.
0: Dat verklaart veel.
1: Ja. Goed, als je het goed vindt, gaan we zwemmen nu richting... 12 uur, zometeen het nieuws uit de regio. En daarna het derde deel van Vraag maar aan. En kunnen er nog verzoekjes bij?
0: Er kunnen nog een aantal verzoekjes bij.
1: Oké, goed. Tot straks na 12 uur.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de Leie. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de Leie. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
5: Jij vraagt, wij draaien.
6: Vrogmorgen. Radio
7: Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Ja, met deze even serieus Baila de Gasolina, denk
1: ik... Mocht er wel een keer bij, hè?
0: Ja, en ik denk dat we wel een aantal mensen heel content gemaakt hebben met dat liedje, denk ik. Ik denk dat dat voor sommige mensen wel een leuke is om de aperitief te starten, als dat nog niet zou het geval zijn.
1: Cindy, we zijn aan het derde deel van Vraag maar aan.
0: Ja, en... Ja, als ik het zo bekijk, denk ik, ben ik aan het denken van, ik heb mij, Jo heeft deze week gevraagd wie dat wanneer zou kunnen komen of hier kan komen zitten. En ik was zo net de bedenking aan het maken dat het voor mij dan wel nog heel eventjes gaat duren voordat ik terug naar hier ga kunnen komen. Maar ik heb ondertussen natuurlijk, morgen sta ik op het Food Truck Festival hier in Wingene en dan de 19e ga je mij ook terugvinden in Pittem. Ik ben niet volledig weg. Ja, ja. Een beetje vakantie misschien nadien voor mij.
1: Moet kunnen, hè?
0: Ja. Volgende verzoekje was van onze radio-oma Hilda. En zij vroeg de non-stop hitmix van Christophe aan. En zij doet de groetjes aan haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, aan het personeel van Deken Darras van het Rusthuis en aan Anneke van Drissen, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze heeft ook aan Sander gedacht. Want als ze belde, vroeg ze hoe het was met de school. En alles is goed verlopen op school. Dus volgend jaar wordt dat het laatste jaar van zijn secundair.
1: Amai,
0: dus laat ons zeggen, kleine jongens worden groot. Alhoewel dat hem dat al even is, hoor. Hij schiet al wel heel even boven mij uit. Dus, maar kijk, voilà. Hilda, speciaal voor jou de non-stop hitmix van Christophe.

0: Ja, ik denk dat er daar in het rusthuis wel een beetje afgedanst gaat geweest zijn, denk ik, met ons Hilda. Wij gaan de zachtere toer op, want wij hebben Alexandra Burke klaarstaan met Halleluja. En het is een verzoekje van Mieke uit Olsenen. En zij heeft groot nieuws, want ze heeft nieuws gekregen van haar vrienden in Spanje. Dus het zou wel eens kunnen dat dat dezelfde mensen zijn van Ronnie daar juist.
1: Ah ja.
0: Ik hoop het, want dan is het nieuws toch dat ze ergens iets gehoord hebben en blijkbaar zouden ze wel in het ziekenhuis liggen door de rookontwikkeling. En ze wenst hen dan ook een heel spoedig herstel toe. Verder doet ze de groetjes aan Martine Smet uit Zulte, aan haar dochter Charlien, man en kindjes, aan Serge en Ben, aan gans hun bende eigenlijk. En ik zie hier staan, ja, Zwolle Zaterdag, ik zie hier staan hapjes, ik zie hier staan knoflookbrood, ik zie hier staan kava en wit wijn. Ik denk dat het de place to be is om, om de aperitief in te zetten bij Mieke.
1: En, waar moeten we zijn? Cindy, waar moeten we zijn?
0: Ergens in Olsenen. ze doet ook nog groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.

0: Mooi nummer, ja, toch, hè?
1: Ja, en is al zo door zoveel mensen en zangers, zangeressen opnieuw.
0: Ja, er zijn verschillende versies van.
1: En ja, ja, ja, ja, maar blijft, de insteek blijft wel een hele prachtige song die heel vaak gedraaid wordt. Hè. Is helemaal anders. Ik heb telefoon gekregen van Bruno. En hij doet de groetjes aan zijn vrouw Anneke uit Wilsbeke. Aan Frankie de Smul en kinderen. Aan Radio Oost-West. Alle luisteraars en medewerkers ervan. Aan Steven, ook aan onkel Jeff en tante Maria. En aan Tatanka en Tom. En we mochten een plaatje kiezen van Elvis Presley. En ik hoop dat ze blij gaan zijn met de keuze die we gemaakt hebben. Want we hebben gekozen voor Jailhouse Rock.
0: Come on.

Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

0: Ja, je wordt er vrolijk van, hè, van
1: ja,
0: dat liedje.
1: Ja, volop zomer ook bij Radio Oostwest, ook met deze Mungo Jerry.
0: Ja, in de summertime, hoe kan het ook anders, hè? Wij hebben een telefoontje gekregen van Johnny en hij vroeg blue jeans. En eigenlijk is het Baby Makes Her Blue Jeans Talk uit 82 van Dr. Hoek. En hij vroeg het aan voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oostwest.

0: Ja, ja, baby makes her blue jeans talk. Sta mij dan voor wat dat eigenlijk wil zeggen, maar ik denk dat dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk een jeansbroek aan heeft en de stap die ze heeft. Ik denk in die richting.
1: Ja, in ieder geval, het was uit begin jaren 80, 1982.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Diane uit Waregem, die had graag voor Maddie en Jean-Paul het nummer van Frank Michael. Ik denk dat Michael is.
1: Ik denk dat Frank Michael.
0: Of Michael, ja. Met Un jour l'amour gehoord. En die hebben wij teruggevonden en die staat klaar.
1: Staat klaar?
0: Ja.

0: Ja, er zijn zo... Mooi, heel mooi. En er zijn zo mensen, Geert, als je die aan de lijn hebt, dan weet je direct wie dat is. En de volgende die aan de lijn hangt, dat is ook zo iemand. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandy en Geert.
0: Dag, Tatanka.
2: Goedemiddag.
0: Alleen die lach en die stem.
1: Ja.
0: Je kunt het niet wegsteken,
1: ik kan het niet anders doen, want ik verhaal altijd mezelf. Ik ben zelf te laag.
0: Ja. Je start altijd goed, hè. Maar zo achter die eerste goeiemiddag of weet ik veel, wat, komt er dan die lach. En dan, ja, dan zijn we 100% zeker natuurlijk, hè.
1: Ja, ik weet het. Ik verhaal altijd mezelf. Ja, ik heb deze morgen een plaatje gehad van José Madou en zijn vrouwtje.
0: Ja.
1: Ook van Anneke en haar ventje Bruno. Ja. Dat is ook een plaatje terug.
0: Ja.
1: En voor mijn ventje Tom Dooley.
0: Mm-hmm.
1: Voor jullie, Geert en Cindy. En voor heel Radio Oostwaard.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: En voor alle luisteraars. Voor mijn kinderen en kleinkinderen. En volgende week komt mijn dochter van Londen af.
0: Oh, dat is leuk. Leuke familie.
1: En ze gaan naar de Haanse feesten.
0: Ah, ja, we hebben het daar juist ook al over gehad, hè, Geert, over de ganse feesten. Ja.
1: Kent goed.
0: En daarmee dachten van, ik ga een keer ballen. Nee, je hebt groot gelijk.
1: Nou ja, het is dat. Maar ja, dus graag het plaatje Let's Stick Together.
0: Ja, van Brian
1: van
0: Ferry.
1: Brian Ferry, ja.
0: Wel, we hebben die gevonden en die staat speciaal voor u klaar, ziet dat dan kan.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Tot de volgende keer.

0: Ja, toch wel een mooie keuze van Tatanka. Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Ja, dat zijn we wel van plan, Geert. We zijn wel van plan om hier met de radio samen te blijven.
0: ja, tuurlijk.
1: En samen met de luisteraars. Dus dat komt allemaal in orde. Dat is geen enkel probleem. We hebben Cheerio klaarstaan van Justin de Wild. En dat is een verzoekje van Martin uit Zulte. En zij wenst Margot de Meulemeester en haar man proficiat, want zij trouwen vandaag. En ja, ze schrijft erbij met het mooie weer. Ja, die mensen die vandaag trouwen, die gaan wel heel geluk hebben, hè.
0: Inderdaad.
1: Of de bruiden gaan juist heel hard zweten als ze zo echt een kleed hebben met veel rokken en veel fringels en franjels eraan.
0: Het zal een beetje zweterig zijn.
1: Ja, het zal warm worden, denk ik. Ze doet ook de groetjes aan haar dochter Charlene, Vinkier, aan man en kindjes, Louise, Alex, Femke en Camille, aan haar moeder Annie Nachterhalen, aan haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen, Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, Kathleen en man Danny Verstraten, aan haar vriendin Ann Steenhout uit Gent, Ronnie en Mieke uit Olsenen. Zegt jammer dat de Rode Duivels er niet meer bij zijn. Ja, ik denk dat veel mensen het wel jammer vinden dat ze er niet meer bij zijn. Hè?
0: Dat wij het sindsdien niet alleen zijn die het jammer vinden.
1: Nee.
0: Maar het was ook een moeilijke tegenstander. Hè? Ja.
1: Ja, het was een van de meest geduchte, denk ik, hè, dan Spanje toch. Dus, en ja, ze hebben hun best gedaan. Ze zijn ver geraakt. En,
0: tuurlijk.
1: Ja, jammer, maar ja, het gaat verder. Wie weet, het volgende zal het EK zijn, veronderstel ik dan, binnen een jaar of twee.
0: Het EK, hè?
1: Het EK, ja. Dus ja, nieuwe kansen. We blijven doordoen. We blijven doorgaan. Martin gaat ook nog groetjes doen aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, de beste zender in de streek. En het is ook zo, zij stuurde nog een mailtje achteraf. Ze zegt, ik doe ook nog de

0: Zelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

0: Ik zat gisterenavond bij collega's van mij en een collegaatje had het opgelegd. En het zat vanmorgen nog steeds in mijn hoofd. Denk ik, voilà, het wordt vandaag ook aangebracht.
1: Zeg, het is een hele grote hit in Nederland.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen. Zo echt iets typisch Nederlands ook, vind ik wel. Als je het hoort. Zo, het is,
1: Hoe ver staan we, Cindy, met de verzoekjes?
0: Ja, wel, wij hebben er nog een paar. En ik zie dat wij ook stilletjes aan naar het tijd zijn van 1 uur schuiven. Dus dat gaat helemaal in orde komen, Geert. Okay. Geen enkel probleem. We hebben nog een verzoekje binnengekregen van Anne uit Gent. En zij doet de groetjes aan haar vriendin Martine de Smet uit Zilte. En ze zegt, ik woon in Gent, maar ik ga niet naar de Gentse feesten. En ze zegt, ik zal het waarschijnlijk wel horen tot in mijn appartement.
1: Oei, oei.
0: Dus ik denk dat ze waarschijnlijk ergens dichtbij of misschien zelfs in het centrum van het gedruis zit. Dus ik denk dat ze inderdaad niet veel moeite moet doen. Ze doet ook heel veel groetjes aan ons, aan Julie en aan alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. Zij vroeg, ik ga dat misschien ook zeggen, Walter de Bruk aan. Hè. We hebben hem daar juist al gehoord met Vlierke. Maar wij hebben een ander plaatje klaarstaan, want zij vroeg namelijk het plaatje In mijn straatje zijn het allemaal komieren aan.

0: Ja, ik denk dat, dat er wel veel straten zijn, zeker die zo wel iemand kennen die het meeste gezien heeft van wat dat er passeert.
1: Ja, die zo zitten te piepen zo van achter het gordijn en ja, hebben ze alles gezien.
0: Ja, ik ga uit eigen ervaring spreken. Niet dat ik het zelf doe, absoluut niet. Maar ik heb ook zo buren gehad ooit, voordat ik naar hier kwam.
1: Ja, die, was die leuk, hè?
0: Nee. En je voelt je dan echt zo... Het was ook niet... Ja, mensen hebben dat soms, dat ze dat proberen subtiel te doen. Het was zo subtiel proberen te zijn, maar het toch niet zijn. Mm. Bijvoorbeeld mijn knalrode t-shirt achter het gordijn gaan staan, maar dicht genoeg dat je dan het rode silhouet ziet staan en dergelijke. En ja, ik vind, ja, het geeft... Maar dat is voor mij, heb mensen die daar misschien geen problemen mee hebben, maar ik vind dat toch soms wel een beetje van, heb je echt niks anders te doen.
1: Ja, dat is
0: maar
1: waar.
0: Iedereen vult zijn dag hoe dat hij of zij dat het liefste doet, zeker zullen we maar zeggen.
1: En het, hoe dat, op één na, laatste verzoekje, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Dat is van Mikey. En hij had dat nummertje graag gehoord. En hij doet heel veel groetjes aan onder andere Joke, Tine, aan Jan, aan Sander en aan mij. Maar ook aan alle andere presentatoren van Radio Oost-West. En ik denk dat hij een heel goed gevulde vakantie heeft. Mikey, ik denk dat hij van alles gaat doen. Als ik het mailtje lees, denk ik niet dat hij heel veel thuis gaat zijn. Ik denk dat er van alles op het programma staat voor hem. En hij vroeg speciaal Oliver Shanti aan met Autumn in Beijing.

0: is eens iets anders op de radio. Maar het is Vraag maar aan en het was een verzoekje van Mikey. En wij gaan vandaag afsluiten met een liedje van David van Dijk. En ik ben hier onze Nederlandstalige DJ van dienst aan het laten kiezen. En ja, het is natuurlijk omdat hij morgen langskomt bij ons naar de Camille, waar wij in Wingene op het Foodtruck Festival gaan staan. En naar aanleiding daarvan is het een nummertje van hem geworden. En voor welk nummer heb je gekozen, Geert?
1: Wel, ik heb gekozen voor zijn zijn recentste single van David van Dijk. Mm-hmm. Ik kan het niet geloven. Heeft het heel goed gedaan in de hitlijsten, in de Nederlandstalige hitlijsten. En morgen komt hij een praatje maken met u en met Patrick.
0: Ja, en ik kan het ook niet geloven, Geert, maar wij zijn een paar minuten verwijderd van het tijd zijn. En ik ga
1: het zeggen, is voorbij gevlogen.
0: Ja, en ik ga zeggen dankjewel voor de leuke samenwerking vandaag.
1: Dankjewel, het was leuk.
0: Ja, het was heel leuk. En ik zou zeggen, tot de volgende.
1: Ja, morgen ben je...
0: Horen we en zien we elkaar terug. Ja,
1: ja, en mij hoor je terug morgenmiddag om 12 uur voor een nieuwe Mediamix Top 20. Maak er nog een fijne zaterdag van. Houd cool. Ja. En Cindy, tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Hier is David van Dijk. Straks is er Zizo Zaterdag met Maarten.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In het Vlaams parlement is vanochtend de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Vrij van den Bossen riep op tot een efficiëntere Vlaamse overheid. Minister-president Diependaele pleitte in zijn speech opvallend voor eigen Vlaamse belastingen om financieel autonomer te worden. Over heel Vlaanderen vinden vandaag feestelijke activiteiten plaats. De Vlaamse gemeenten hebben vorig jaar een recordbedrag van 185 miljoen euro binnengehaald via gasboetes en vooral dankzij nieuwe trajectcontroles. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten benadrukt dat dit geen verdienmodel is, maar de cijfers vallen wel op. Absolute uitschieter Bekkenvoort, met een opbrengst van gemiddeld 322 euro per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor zware files. Door het tropische weer trekken veel dagjestoeristen naar de kust. Bovendien start in grote delen van België en Nederland de zomervakantie, wat zorgt voor een massale uittocht op de snelwegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 5 zware explosies gehoord bij nieuwe Russische raketaanvallen. Er vielen minstens 10 gewonden. Meer gegevens zijn er voorlopig niet. De Rode Duivels stijgen vanavond om 11 uur onze tijd in de Verenigde Staten op om terug te keren naar Brussel. Gisteravond werd de nationale ploeg door Spanje uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. Verdediger Mechelen vloog gisteren al meteen naar huis omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag snikheet, volop zon, temperaturen tot 33 graden. Morgen opnieuw hetzelfde weer met 33 graden, iets meer wolken. En ook volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Hele goedemiddag en welkom bij deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Dit is Bruno Mars.

On My Soul, zo heet deze plaat van Bruno Mars. Welkom in dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Tussen 1 en 3 hier bij Radio Oost-West zit je goed voor een overzichtje van het nieuws uit de showbizwereld van afgelopen week. Dat is uiteraard deze zaterdag, deze hete zaterdag 11 juli, helemaal niet anders. Ik heb berichtjes meegebracht, hoe kan het ook anders, hè, over Bonnie Tyler. Maar er zit ook nieuws in deze uitzending over Dolly Parton, over Taylor Swift, ook over Adele en Duffy. En uiteraard vieren we ook in deze aflevering van Ziezo Zaterdag het feest van de Vlaamse gemeenschap met wat Nederlandstalige muziek, Vlaamse muziek natuurlijk. Uiteraard ook heel wat andere gezellige muziek, hè? Muziek van onder andere Maxime, Suzanne Vega, Olivia D, Neil Diamond, Joe Cocker zometeen en nu eerst van Chris Rea en I Can Hear Your Heart Beat. Heel erg goedemiddag.

Bonnie Tyler en het heel erg mooie It's a Heartache uit 1977. Ja, we kunnen er niet omheen. Eergisteren overleed de Welsche zangeres Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Ze was vooral bekend van wereldhit Total Eclipse of the Heart. Tyler die werd op 30 april van dit jaar met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Een week later werd ze in een kunstmatige coma gebracht omdat er complicaties optraden. Ze ontwaakte daar in juni uit, maar de bezorgdheid over haar gezondheid die was er niet minder om geworden. Als dochter van een huismoeder en een mijnwerker groeide de zangeres samen met 3 zussen en 2 broers op in een sociale huurwoning in Wales, in het Verenigd Koninkrijk. Haar eerste stappen in de muziek zette ze in 1969. In 2002 kreeg ze de titel Member of the Order of the British Empire en tot haar grootste hits horen dus deze It's a Heartache, Holding Out for Hero, Lost in France en Total Eclipse of the Heart. En het komende uurtje tussen 2 en 3 hoor je nog eens een plaat van Bonnie Tyler. Maar nu eerst Joe Cocker en Summer in the City.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

Heerlijke muziek op deze zaterdagnamiddag hier bij Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag van Olivia Dean zo pas, So Easy. En daarvoor nog Neil Diamond met een plaatje uit 1974 alweer, Longfellow Serenade. En er komt nog heel wat fijne muziekje richting uit. Hè. Straks Vlaanderen boven van Remo van het Groene Woud. Nu eerst deze van Fleetwood Mac uit 1977. Go Your Own Way.

Het is 11 juli vandaag en dan vieren we natuurlijk het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dat naar ter nagedachten is, moet ik het zeggen, van de Gulden Spoorslag die in 1302 nabij Kortrijk werd uitgevochten op 11 juli. En dus Vlaamse feestdag vandaag. Remo van het Groenhout was dat nog eens. En het is ook feestdag ten huize van Suzanne Vega. Want de Amerikaanse die viert vandaag haar 67ste verjaardag. Dit is ze nog eens met Marlijn on the Wall.

Eenjarige Suzanne Vega was dat. Maar Lena on the Wall, een plaatje uit 1985. En deze stond afgelopen weekend op het podium in Ruisseleden. Ik heb het over Maxime. Dit is hem nog eens met Babette en Hoe dan ook.

Hank Locklin en misschien wel een van de meest van de mooiste titels van liedjes die ik ken. Send Me the Pillow That You Dream On was dat, een plaatje uit 1971. Zometeen heb ik het nog over Dolly Parton en dat na deze van John Parr uit 1985. Saint Elmo's Fire.

Dolly Parton en Jolene, een countryzangeres Dolly Parton, die is volop bezig met de productie van haar eigen Broadway musical, Dolly, a true original musical, zo zal die gaan heten. Parton werkt enkel achter de schermen, ze zal niet zelf optreden in de show. Enkele maanden geleden kondigde de zangeres nog aan dat ze met gezondheidsproblemen kampt. De 80-jarige Parton zal dus niet zelf optreden in die musical, maar het verhaal zal wel verteld worden in haar eigen woorden en door middel van de muziek die deel heeft uitgemaakt van elke stap in haar levensreis, zo klinkt het. Parton geeft toch prijs dat er naast haar hits als 9 to 5 en deze Jolene mogelijk ook nieuwe songs in de musical te horen zullen zijn. Dit is nu nog Frank Boeien en Kronenburg Park.

Een van de mooiste platen van Frank Bouillet. Kronenburg Park uit 1985. Daarvoor nog Dolly Parton en Jolene. En ik kom zo stilletjes aan bij het tijd zijn van 2 uur. Dat wil zeggen dat het eerste uurtje van Ziezo Zaterdag er bijna op zit. Maar niet getreurd. Er komt een tweede portie jouw richting uit na het nieuws van 2 uur. Er is er nog Michael Cimbello en Maniac. Tot zometeen.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3:00 zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag snikheet, volop zon, temperaturen tot 33 graden. Morgen opnieuw hetzelfde weer en dezelfde temperaturen met iets meer wolken. En ook volgende week houdt deze hitte aan.
4: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.
5: Goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Olivia Rodrigo was het met Drop Dead. En in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik het onder andere nog over Taylor Swift, maar ook over Adele en de Britse zangeres Daffy. En uiteraard zit er ook heel wat erg fijne, of zit er heel wat fijne muziek en zomerse muziek ook in dit uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Muziek onder andere van The Beach Boys, maar ook van Edwin Collins. Aaron Blommaert zit in dit uurtje van Ziezo Zaterdag. Soul Sister, maar nu eerst deze van Something Happens uit 1990. Parachute. Take a parachute.

Taylor Swift was dat met Anti-Hero en dat het huwelijk van NFL-speler Travis Kelce en popster Taylor Swift, allebei 36, decadent was, dat was al duidelijk, maar het koppel deelde ook graag in hun weelde, zo blijkt. Het glamour koppel gaf elkaar het ja-woord op vrijdag 3 juli in Madison Square Garden in New York. En dat het een geweldig feest was, dat mede de gasten ook, want behalve de liefde vieren, vielen er ook mooie prijzen te winnen. Waaronder, hou je vast, een Chanel-tas van bijna 6.000 euro. Wel, een fijne bingo op je huwelijk is dat. Dit is nu Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk?

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: jou.
1: Heerlijke muziek van Aaron Blommaert en Zoë Livé. Tranen van goud was dat daarvoor nog. Soul Sister and The Way to Your Heart uit 1988. Zometeen heb ik het over Adele en wat zij te maken heeft met het Formule 1. Maar nu eerst deze klassieker van Edwyn Collins uit 1994. A Girl Like You.

Heerlijke plaat van Adele. Water Under the Bridge uit 2016 was dat. Daarvoor nog Edwin Collins en A Girl Like You. En Adele die was enige tijd geleden op de Grand Prix Formule 1 van Silverstone. Daar waren dus zondag niet alleen alle ogen gericht op winnaar Charles Leclerc. Ook het bezoek van superster Adele ging niet onopgemerkt voorbij. Al vergezelde de zangeres vooral haar zoon, die een mega fan van de snelle wagens blijkt te zijn. De Britse Grand Prix is elk jaar steeds meer een vedetteparade geworden. Zo werden ook onder meer Queen rocker Brian May en Jeremy Clarkson van de Grand Tour en de Clarkson's Farm gespot in Silverstone. En dit is nu Yevgeny en mensen zijn maar mensen.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online bestaan.

0: zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Ja, belofte maakt schuld. Hè. Ik zou een tweede plaatje draaien van Bonnie Tyler in deze uitzending van Ziezo Zaterdag. Je hoorde al eentje in het eerste uurtje en dit was nu nog eens Lost in France van Bonnie Tyler. Een plaatje uit 1976. Dat tweede plaatje is dus naar aanleiding van haar overlijden op 75-jarige leeftijd afgelopen donderdag. En daarvoor hoorde je nog een van de allermooiste platen uit de muziekgeschiedenis, vind ik zelf. The Beach Boys en God Only Knows uit 1966. Ik vertel je zometeen meer over Daffy.

0: Ja, deze Duffy die is helemaal terug van weg geweest. Ze stond na een pauze van meer dan 15 jaar voor het eerst weer op een podium. Dat weliswaar voor een select publiek. Alles verliep namelijk in het grootste geheim. En toeschouwers die werden zelfs verplicht om een zwijgcontract te tekenen. Na een gruwelperiode waarin de zangeres ontvoerd en misbruikt werd, pikte ze dus haar oude leven weer op. En dat deed ze met een exclusief en geheim concert afgelopen zondagavond in Londen. Via haar socials kon een select groepje fans per loting een ticket winnen. Nu, over die donkere periode in haar leven verschijnt binnenkort trouwens een documentaire op Disney+. Dit is nu Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Jodassin, Les Champs-Élysées was dat nog eens uit 1969. En in de ronde van Frankrijk is het nog een beetje te vroeg om van die Champs-Élysées te dromen. Dat is nog wel even veraf voor de renners daar. Zo kom ik aan het einde van dit tweede uurtje, laatste uurtje ook van Ziezo Zaterdag op deze Vlaamse feestdag. Ik ga er nog uit met een Vlaamse klassieker van Clouseau. Dat ze de mooiste is. Heel fijn dat je luisterde en heel graag tot volgende week voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Dag! In de

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is wat duidelijkheid over de oorzaak van de zware podiumbrand op Tomorrowland vorige zomer. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren zou per ongeluk een uiterst brandbare stof hebben verspreid. Dat zegt de onderzoekcel van het laatste nieuws en VTM Nieuws. De verspreiding van die vloeistof veroorzaakte een enorme vuurzee. De totale schade liep op tot 30 miljoen euro. De organisatie van Tomorrowland weigert voorlopig elke commentaar. Ons land is officieel in een nieuwe intense hittegolf beland, meldt het KMI. Om van een hittegolf te spreken moet het in Ukkel 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden of meer. Gisteren flirtte die thermometer met al zo'n 28 graden. Met de huidige weersvoorspellingen voor vandaag en de komende week is aan alle strenge criteria voldaan. In de Ronde van Frankrijk hebben de renners de start genomen van de 8e etappe. Het parcours is net als gisteren spek naar de bek van de sprinters. Gisteren wist Tim Merlier de massaspurt nog op indrukwekkende wijze te winnen. Jasper Philipsen is uit op sportieve revanche. De Sloveen Pogačar rijdt ook vandaag gehuld in de gele leiderstrui. Vanmiddag dus veel zon met tropische maxima 33 graden. Morgen verandert er weinig. Het blijft 33 graden met iets meer wolken. En ook volgende week houdt het hoogzomerweer aan met temperaturen boven de 30 graden. Al stijgt vanaf vrijdag de kans op onweer, maar dat is nog ver af.
2: Radio Oost-West. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanmiddag veel zon, 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken. En de volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer, maar de hittegolf blijft nog wel even duren.
5: Radio Oost-West.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaat.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op

0: www.hoevenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vandaag 11 juli de Vlaamse feestdag, maar voormalig Vlaams minister-president Bourgeois maakt zich zorgen over het geruzie in de Vlaamse regering. Dat zei hij op de openbare omroep. Ik ga niet schoonvaderen, maar ik stel vast dat de federale cultuur van ministers die onder elkaar discussiëren nu zijn ingang heeft gevonden in de Vlaamse regering. Ik betreur dat. Al dus Bourgeois. Het wordt moeilijker als je al op de drempel van de ministerraad staat te verkondigen waar je akkoord mee bent en waarmee niet. Maakt het moeilijk om te onderhandelen. Waarom houdt minister-president Diependalen dat niet in de hand? Al dus de vraag van Bourgeois. In Birnem, West-Vlaanderen, is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging tollen en ging over de kop. En ik kan toen in een gracht terecht zijn gekomen naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, zegt Vlaams minister-president Diependalen. Hij kondigde vanochtend aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt. Maar ja, welke andere dag we daarvoor opofferen, dat is dan weer niet duidelijk. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, de Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij gezegd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van de Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Veel zon, temperaturen tot 33 graden. Morgen ook hetzelfde weer, iets meer wolken. En de volgende week krijgen we veel zon, temperaturen boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio

0: Hier is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Ansichem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, ansichem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de Leie. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de Leie. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond zonnig en warm, ook morgen een zonnige dag bij 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en houdt de hittegolf aan.
3: De avond van Oost-West.

leven is, wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke door een brandende vrachtwagen. Er zijn heel veel files in de buurt. Het vuur moet ontstaan zijn op een vrachtwagen die stro of hooi vervoerde. Het zou zelfontbranding kunnen zijn, maar het vuur is ook overgeslagen naar de berm. De brandweer is massaal ter plaatse. In Beren in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging tollen en over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Die raakten gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat op 1 september in. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog steeds gezocht naar 2 Belgen en 21 andere vermisten in de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij de 12 doden zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam. 6600 hectare natuur is verwoest. Droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Hij was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen oorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Opnieuw een prijsje voor Timmerlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint en haalde het voor de Eritreër Biniam Girmayi en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, was 4. Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het eind gegrepen door het peloton. De Sloveen Pogačar blijft leider in het klassement. Radio Vanavond zonnig en warm, morgen zonnige dag bij 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren en blijft de hittegolf duren.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oostwest.
2: De zonnigste muziek.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Ansichem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, ansichem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond zonnig en warm, morgen zonnige dag bij 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren en blijft de hittegolf duren.
4: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Zomerse muziek.
2: Gewoon gezellig.
1: Verfrissend lekker.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. 1 van de 5 kinderen die besmet raakte met de stikbacterie ligt in een kunstmatige coma, meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Brasschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt de burgemeester van Gerven. Stalen van de dieren worden onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt, want zeker is dat niet. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer afgesneden. In het begin van de rit, alle beklimmingen blijven. De beslissing komt er omdat er in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. Tennister Géline van Dromen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finales een Italiaanse in 2 sets met 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Géline van Dromen is nog maar 18. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij 32 graden. Aan de kust 26. De volgende dagen blijft het trouwens tropisch warm.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Food Truck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij 32 graden aan de kust 26. De volgende dagen blijft het trouwens tropisch warm.
0: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: nieuws. In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Ansichem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, ansichem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
0: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Radio Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit